verder. Kan het in zijn oog. Bob zegt, ja, het is goed. Het is goed, het is goed. Hau irukote ikaragarriko blues power trio batzana. Zinean txiga horretan, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Ni behatzeron da iruto sortiaren urtin idatzen aukantik. Idatzen bana Jack Bruce esan zen. Eta entzen ego, palpaleek etxetan berzin hoi. White Room.